0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom.
2: Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag in New York gevonden.
3: Javier Tebas eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino vanwege kalenderproblemen en hoge WK-kaartprijzen. Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten.
1: Voel het aan mijn hartslag. Nee, dit is niet te stoppen. Heb ik mijn kans? Ben ik als een held op
0: in beton gegoten.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit...

Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist. Paal Radio.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom.
2: Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag in New York gevonden.
3: Javier Tebas eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino vanwege kalenderproblemen en hoge WK-kaartprijzen. Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio. Nou,

0: komende uur op Bouwradio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. Vincent Pastore, bekend van de Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag in New York gevonden. Javier Tebas eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Infantino vanwege kalenderproblemen en hoge WK-kaartprijzen. Kerncentrale Pax in Hongarije dreigt stil te vallen door lage Donauwaterstand. Capaciteit daalt naar een kwart. Koeling faalt. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bij Nazca, in het zuidwesten van Peru, is een klein vliegtuig van Aerodianen neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bij Nazca, in het zuidwesten van Peru, is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Bouw Radio. Of je nou bezig bent met... Of met... Bouw Radio. De hit waar je op kunt bouwen.

0: zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Bij een explosie in een steenkoolmijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio.

0: kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland,

Avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit exact waterpas. Bouwradio.

0: Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.

0: Zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Vanaf vandaag moeten AI-systemen zich verplicht kenbaar maken bij gebruikers, volgens Europese wetgeving.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument. Ondanks de droogte zijn er de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland zijn 2 doden gevallen. Op caravanparkje Het Landje in het westelijk havengebied van Amsterdam zijn vanochtend vroeg 7 caravans uitgebrand. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. Bouw Radio. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen een uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

jouw radio zit dit in onze gereedschapskist. Bouwradio.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument. Ondanks de droogte zijn er de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland zijn 2 doden gevallen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouw Radio. De hits.
1: De hits.
0: Waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument. Ondanks de droogte zijn er de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Zaterdagavond zijn we weer vrij. De hele avond voor jou en mij.
0: In beton gegoten. Beton gegoten. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. De schade door natuurbranden in Griekenland loopt op tot ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgebied. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Vamos a la playa. Beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio.
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits.
0: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
1: Bouw Radio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
0: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio.
1: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een brand op een veerboot vlakbij het eiland Madura in Indonesië zijn 5 mensen omgekomen. De olieproducerende landen hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. De schade door natuurbranden in Griekenland loopt op tot ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgebied. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Hier ligt elke hit. Exact waterpas. Bouwradio.

0: zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nationaal Hitteplan van RIVM is vandaag al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf morgen voor het hele land. Een 74-jarige Nederlandse toerist rijdt vanochtend met zijn auto een trap af in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het eiland Madura in Indonesië zijn 5 mensen omgekomen. De olieproducerende landen hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Beton gegoten. Like the super lights are gonna find me shining like the sun. Bouw Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw Bouw Radio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: De muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.
1: Piano player, do that patio.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Het Nationaal Hitteplan van RIVM is vandaag al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf morgen voor het hele land. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed vanochtend met zijn auto een trap af in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het eiland Madura in Indonesië zijn 5 mensen omgekomen. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: That's all there's love.
0: In beton gegoten. Bouwradio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

0: komende uur op Bouwradio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.
1: That's all that love.
0: Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: vreemd dat ik helemaal naar hier moest gaan. Te weten wat ik al lang wist. Ik hou het allermeest van jou.
1: Als ik niet bij je ben.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ten westen van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Het nationaal hitteplan van RIVM is vandaag al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf morgen voor het hele land. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Vianen.
1: Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ten westen van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Het Nationaal Hitteplan van RIVM is vandaag al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf morgen voor het hele land. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. Radio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek en jouw Bouwradio.

0: komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 2 doden bij botsing van blushelikopters boven bosbranden bij Athene. 4 inzittenden waren Roemeens en Grieks. Een 74-jarige Nederlander reed in Blankenbergen met zijn auto de stenen trap op. De trap wordt voor €660.000 gerestaureerd. Een 27-jarige uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool bekladden het Nationaal Monument op de Dam. 1 blijft vast. Lorena Wiebes won de 2e etappe van Tour de France Femme in Genève met massasprint. Ze blijft leider. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Het is de ideale combinatie. Onze muziek. En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio. We got

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Italiaanse militairen inspecteerden vanochtend olietanker Toapayo op de Middellandse Zee, onderdeel van Russische schaduwvloot. Een 74-jarige Nederlander reed met zijn auto op een trap in Blankenbergen. De auto moest worden weggetakeld. Twee blushelikopters botsen bij Athene. Twee doden, een Deense piloot en Griekse brandweercoördinator. Onderzoek loopt. In Italië overleed 13-jarige Mattia na 9 jaar coma door ongepasteuriseerde kaas. Twee managers zijn veroordeeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapajo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorper spreidde graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 27-jarige uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool bekladden zondagochtend het Nationaal Monument op de Dam. Eén blijft vast. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden bij Athene. Een Deense piloot en Griekse coördinator overleden later in het ziekenhuis. In Amsterdam herdacht het Nationaal Holocaust Museum de vervolging van Roma en Sinti met toespraken en een minuut stilte. Ruim 4000 Roma en Sinti werden op 2 augustus 1944 in Auschwitz vermoord. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent. De politie heeft het doek verwijderd, maar de maker is nog onbekend. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten. In beton gegoten. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.
1: Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist. Paal Radio.

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Veuta zoeken families naar vermisten na massale migratie uit Marokko. Officieel 72 doden gemeld. Het Nationaal Monument op de Dam kreeg vroeg geel-blauwe graffiti. Twee mannen zijn aangehouden, één blijft vastzitten. Het monument is schoon. Israëlische luchtaanvallen op Gaza veroorzaken 17 doden, hoogste aantal in weken. Israël bezet meer dan 60% van Gaza. Zeker 14 doden bij zelfmoordaanslag op demonstratie bij politiebureau in Kabul, Pakistan. Tientallen raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
2: Hi! This is...

0: De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.
1: Ik ben zat. En wie ben jij? Ik ben vergeten hoe je heette, wie je was en wat je zei.
0: In beton gegoten. In beton gegoten. Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Best.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit Bouw

0: Live.
1: Met de muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio.
2: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heet.

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nationaal Monument op de Dam kreeg vroegochtend gele en blauwe graffiti. Twee mannen zijn aangehouden, één blijft vast. Het Nationaal Monument op de Dam kreeg vroeg geel-blauwe graffiti. Twee mannen zijn aangehouden, één blijft vastzitten. Het monument is schoon. Vanwege de hitte rijden vuilniswagens de komende dagen al vroeg. Milieustraten en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. Zeker 14 doden bij zelfmoordaanslag op demonstratie in Kabul, Pakistan. Betogers protesteerden tegen militanten en terrorisme. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits, waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren." De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Balah, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Marokko zegt dat misinformatie op sociale media en mensensmokkelaars de massale toestroom naar Ceuta hebben veroorzaakt. Donderdag staken tienduizenden migranten de grens met de Spaanse exclave over. Vanwege de hitte rijden vuilniswagens de komende dagen al vroeg. Milieustraat en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. Ondanks Trumps aankondiging gaan aanvallen op Gaza door met 18 doden op één dag. Sinds oktober overleden 230 Palestijnen. In Kabul, Pakistan, vielen 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: beton gegoten.
1: Want beter wordt het niet. We hebben alles voor elkaar. Dus zorg dat je geniet van...
0: Bouwradio. Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via bouwradio.nl en op je telefoon, tablet of bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is...

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst de Bouwradio Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Marokko zegt dat misinformatie op sociale media en mensensmokkelaars de massale toestroom naar Ceuta hebben veroorzaakt. Donderdag staken tienduizenden migranten de grens met de Spaanse exclave over. Vanwege de hitte rijden vuilniswagens de komende dagen al vroeg. Milieustraat en afvalbrengpunten sluiten rond het middaguur. Ondanks Trumps aankondiging gaan aanvallen op Gaza door met 18 doden op één dag. Sinds oktober overleden 230 Palestijnen. In Kabul, Pakistan, vielen 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio in beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Bouw Radio. Bouw Radio. De hits waar je op kunt bouwen.

0: zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.
1: Ah, dirty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Ouais.
1: Another Rockwalla production.